Ook maar ga je dat de uitmaatregel zijn je dan dus de tekst kan de eerste zijn wat meest wat zeggen maar ga je dat ze zeggen nog

Как макаяч да витмадга чая пшиш уго сапфер я у дабазмоно удага я шауно тачка кбека стихес кна тагнац магоца я не сабайтсн ньюга я данис седед мегоц мегоц мага я нест я итсн эга ин хибудоган джитаства хиджасудс да мега аства хиджаутсню ook ook al heb je niet zo vaak goed gestreken geweten, ook al moet je iemand zeggen iets tegen je niet zo vaak goed zeggen, hoe dat je wat merkst door Edison, Chisasibi, Wemenji, Eastman, Waskaganish, Nemska, Kevian, Waswana, P. Valdor, Senator Amos, Larson, Kagaye, Ruin, Noranda. Goed, want ik heb zeggen wat ik ben, ik heb nu zei je iets met zei je snagen go dat je dan is de bakkot zei je mistis niet ojebugmot shibugmot ook hij mega adwin nasms team moderate kan ook iets te go dat hij segunieke mag hij lek zijn jam ook hij want iets te go hij edudo hij is dat je scanro hij de bazemun hij sukkan dat hij subfer hij en doet te go en dan doet zei de morgen schat. Ook gewichtig op het daar heb je is door dan is bombitagenoot kan de US iets wat daar women iets is kan dat genoot zeggen nou hij dat Jordananoot kan de old factory nisteron niets iets kost daar ja behemaga niets iets kost daar wat daar op publiek mijn mag daar hebben schijnen is zeggen nou hij dat hoe je mag nu nou hij bega wanneer a bit of the board of comp gagashin gasuro da ye je ni bostom je da ni bostom ga ye was gagnish i down was gagnish i yo to them ogno ye ni sos dis kosra ye we but say as good the astona stayog medat the pigan be him again and the pigan have come straight has got just astona stayog ye no sab dis kosra da pigan mag ye the pigan is ogno tagnots Mina go jita hai was Skagenish Miners Sports Association. I gunu aya jita hai jat utko aya Invitational Miners Softball Kaik Fast Pitch Tournament. I gunu aya big sto jis kosida bihi maga nishab jis kosida shkuda du degano. Match day maga hai nyain da pigan an jis jimi gano jat jia hai bihta biaga jat jia ewim sin husiaga ga. Mina mago da hai Gwitten na ie dan jodan o. O da mae mis tynit agwyn o jid zai jed ashtu nashtayo go mis tisni ai awen jed ni bwst mwad go ai mae gael ni bwst mwad yn mwyn o bwyn. Mwnti wasan ugo ai ua bethwn eis agwyn o tagnol zai school commissioner agwyn o ai jed uye magnon o go ai mis tisni iwt nyain sabji sgosar agwyn o ai wibet zai eis gajindo ashtu nashtayo Big still the pig and behem like a good dosh the pig and I had to do dagging on them is Tisney I am Sneh Jogums. Oka Stray I ask a jee do Astonasta no, I had Nistro Nistis Costa. I had Dapskin the pig and Dapskin Magaya was Kayan I ask to do dagging on. Ik ben meer machtig dan ik ben. Ik heb wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb een beetje wat machtig. Ik heb een beetje wat and some little bag just cost of that. I'm gonna go ahead and do the gun scar yan and out the pig and be him again and out the pig and that's good to know I health and fitness center. Okay, but I have got Japan I have went to Chicago I had